Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

harmonica, muziek voor iedereen. Nu is er nog alleen maar Atje Roland. Hij redt het met dat uurtje niet alleen. Zingen in de taal die wij nog spreken.

0: gaat lekker, ik heb hem
1: vast. Hoe nou?
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende laat die kool om de poten vallen.
0: Dan moet je uitkijken, ja.
1: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uitkijken.

Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oud verhaal. En zij gelooft het allemaal.

beetje tussen melden wordt dat mijn buurman, dat is de steun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici, al alles ken hij met gemaakt. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaakt. Plaakt. Teun zich ook, mocht u soms met mij zaken willen doen,

legt de kluiven aan de microfoon. Teun houdt die hond dan even aan. Nou jongens, hoppa jengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broederschap? God, wie maar het thuis aan.

het mooi meegenomen. Ja toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem. Hop.